0: Dit is een pak rammel van de Concertzender. Alle programmagegevens vindt u op onze website www.concertzender.nl.
1: Ponies.
2: Check the time. Don't want to do it.

0: Acoustic Roots, ons live programma vanuit de huiskamer van de concertzender met interviews en live muziek. Elke derde vrijdagavond van de maand om 9 uur. Acoustic Roots, een programma vol verrassingen.
1: Gesteld door Hessel Veldman.

0: Dit is een pak rammel van de Concertzender. Alle programmagegevens vindt u op onze website www.concertzender.nl.
1: Strange magazine.

Neoïsme. Een kunststroming die tegen kunst was. Een stroming die geen stroming wilde zijn. En nu? Is het allemaal voorbij? Nee, neoïsme leeft. Misschien heet het anders, maar het leeft.

A Nearest Research Event. 3 december in Worm, Rotterdam. Een avond vol performances, muziek, film en een boekpresentatie.

Een Nihilist Research Event. Een avond waarin de absurditeit van het alledaagse wordt onderzocht. 3 december in Born, Rotterdam.

Een New West Research Event, 3 december, Worm, Rotterdam. www.wormweb.nl

0: Maar let dan weg.
1: Even stil, jongens. Kijk. Even voor de radio. Eerst jij, Gio.
2: Wat moet ik zeggen?
1: Je moet zeggen, voor het begin, dit is Radio Klangendoen. Of zoiets dergelijks.
2: Dit is Radio Klangendoen.
1: En nou jij, Lotje, zeg jij maar.
3: Jij.
1: Zeg radio.
3: Kijk.
1: Radio. Zeg maar, radio.
3: Nee.
1: Klangendoen.

0: Zang doen, Luisa.
1: Radio. Dat? Ja, nee. Zeg dan. Radio. Zeg maar. Radio. Radio. Klangen doen. Zeg maar. Doetje. Zeg eens radio klangen doen.
0: Radio.
1: Heel goed. Klang.
0: Klang.
1: Zeg dan. Klangen. Klang.
0: Kijk.
1: Ja.

Hallo, dit is dokter Klangendoem, nummer 36. Hallo, dit is dokter Klangendoem, nummer 36.

0: Hallo, dit is dokter Klagendoen. Nummer 36. Dit keer met twee radiostukken. Nummer 1. Jacques Sodel. Aardige man. Stuk heet Concrete, dat door Jacques Sodel gemaakt. Jacques Sodel is een Australier, hij woont in Bendigo. Bendigo. In Australië. Hij is trouwens de vader van Thembi. Thembi zit ook in de geluidskut. Het tweede stuk van de show. On Failure by James Goddard. Dat is een Canadees. Nou, wat wil je nog meer weten, hè?
1: Hello, this is a show from Radio. We're a group of stations bringing new and forgotten ways of making radio to our listeners.
2: Delta 2 Yankee, Juliet Romeo.
1: Each week we give artists the challenge to make radio that works across the whole of Europe and beyond.
2: Delta 2 Yankee, Delta 2 Yankee, Juliet Romeo.
1: Are you up for it?

Raafskal Bomfuckers ontstonden in vrije plaatsen, leefden door in vrije plaatsen, zullen waarschijnlijk ooit op een dag sterven in vrije plaatsen. God, ik haat vrije plaatsen. Ja, het bloeit onder de aarde. Hoe meer ze het asfalt aanstampen, hoe meer er broeit onder de aarde. Yo. Yo. Yo. Dus gooi die lijken uit de kast. Dus gooi die lijken uit de kast. Ja. Tijd voor een kleine bekentenis.

0: these electronic
1: frequencies bij de concertzender in samenwerking met STEM. Een verhaal van historische en hedendaagse trillingen in het elektroakoestische veld. Kijk voor meer informatie op www.concertzender.nl.

0: Electronic Frequencies bij de Concertzender in samenwerking met SEM. Een verhaal van historische en hedendaagse trillingen in het elektroakoestische veld. Kijk voor meer informatie op www.concertzender.nl.
1: Framework is a show consecrated to field recording and its use in composition. Field recording, phonography, the art of sound hunting. Open your ears and listen.